0: Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hello, this is Radio Seabreeze.
6: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
7: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Waar het weer gauw een oude ochtend is. Cornelis Vreeswijk was de laatste. Veronica uit 1972. De Animals hadden we daarvoor. Hot San Francisco Nights uit 1967. En de eerste was van Danny Mirra, oftewel Eddie Owens. I Remember Elvis Presley. Hit in 1977. Ik kijk heel voorzichtig omhoog.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Het is woensdag 22 juli en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 2013 met bijna 33 graden.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste had je herkend. De Rolling Stones, NGI 73. Tommy Bruce en de Bruisers, dat was een maf plaatje. Ain't a Misbehaving uit 1960. En de eerste was van de Manhattan Transfer. They Speak op Bembo uit 77.

0: Volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Jan en Zwaan was de laatste. Ik zoek een meisje uit 1979. En dat was toen nog een hele tour. Engelbert Humperdinck hadden we daarvoor. The Last Waltz uit 67. En Demi Roussos was de eerste. My Friend the Wind uit 73. Ik heb een klein verzoekje aan je.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
5: Goedemorgen.

0: Below the Doll, Sky High. Het was een hele grote hit in 1975 van de formatie Jigsaw. Dan kan Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. Jij het bed en wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sunbeam for silk smile through. Good morning.
0: Het is alweer woensdag, straks om 12 uur de week door midden, maar voor die tijd nog een aantal lekkere programma's. Je mag binnen zonder kloppen tussen 11 en 12 bij Wiebe Christ. Tussen 10 en 11 gaan we op de koffie bij Ton Polderman. Tussen 9 en 10 maatwerk in de muziek met Edebert Maathuis. Maar nu is tot dan 9 uur het programma eruit. Met 20 over 8 aanwijzingen Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9 de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen. Ik zit hier met mijn ontbijtje. Maar we gaan richting 1968 alweer. Met Mary Hopkins. Het werd een hit in dat jaar. En er stond op haar debuutalbum Postcard. Dit is Those Were The Days. Goedemorgen.

liefde was over in 1965, dat hoor je zeker wel. The Righteous Brothers, het waren helemaal geen broers, maar wel lekkere muziek gemaakt. You've lost that love and feeling hier op Radio Seabreeze. Straks opgave Morgenster, maar we gaan eerst wat Nederlands geluid draaien. Wat verstaanbaar Nederlands geluid draaien. Een dame die mooi blond is geweest en heel veel lekkere muziek heeft gemaakt. We gaan terug naar 1973. En hoe die zomer er toen is geweest, weet ik niet. Maar ze heeft er wel een liedje over gemaakt. Zo zal deze zomer zijn. Siska Peters. De wind.

0: is weer de hoogste tijd voor de aanwijzingen van de Morgenster van vandaag. We zoeken vandaag een muziekgroep die samengesteld is uit twee families uit Arles en Montpellier in Zuid-Frankrijk. En ze maken een soort popversie van flamenco muziek. Het genre van de groep spelen valt onder de noemer Rumba Catalán, een vrolijke muziekstijl dat de Cubaanse rumba en de Spaanse flamenco laat samensmelten tot een zeer vrolijk en vaak dansbaar geheel. Hun bekendste nummers zijn onder andere Bamboleo, Volara en Joba Joba. Nou, welke groepen zoeken we? Het lijkt me nou niet meer zo moeilijk hoor. Ik heb al twee titels genoemd. Het klinkt eigenlijk een beetje Spaans, maar ze wonen toch in Frankrijk. Nou, dat heeft alles te maken met hun grootouders. Die zijn verhuisd tijdens de Spaanse burgeroorlog van Spanje naar Frankrijk. Nou, meer ga ik niet zeggen. Straks, zo rond 20:40, gaan we de band onthullen.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

0: Je hoorde twee platen achter elkaar. Namelijk de eerste was van Sammy Davis Jr. En die heette Beretta's Fiend. Volgens mij kwam het uit die televisieserie Hawaii 5-0. En deze is van Sophie B. Hawkins en Right Beside You. En dat kwam uit 1995. Maar het is de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes. En ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag oude nieuwsberichten van 22 juli. In 1990 wint Greg LeMond voor de derde keer de Ronde van Frankrijk. Dat was de 77e editie. In 1979 was het de Franse wielrenner Bernard Hinault die voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk wint. Hij wint de Tour in latere jaren nog driemaal. 1942. De systematische deportatie van Joden uit het ghetto in Warschau begint. Dit moment staat symbool voor het immense leed en de wreedheid die miljoenen mensen trof. En in 1923. In Nederland beginnen de eerste publieke radio-uitzending door Hilversumse draadloze omroep, de HDO. Een dochteronderneming van de Nederlandse seintoestellenfabriek, NSF. En dan nog een laatste berichtje. Uit 1894, de allereerste autorace vindt plaats tussen Parijs en Rouen met een lengte van 127 kilometer. Tot zover de oude nieuwsberichten van 22 juli. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

1968 werd het op de plaats gezet door Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. Dit nummer, Summer Wine. Maar het werd gecoverd in 2009 door de grote Demis Roussos. Die kennen natuurlijk allemaal, hij komt uit mooie Griekenland samen met Nancy Boyd. En hij heet het ook Summer Wine. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. Ik kan je vertellen dat de naam van de groep wel iets te maken heeft met Zigeunerkoningen. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. We gaan nog maar een zomerplaatje draaien. Je hoort het straks natuurlijk, de uitslag van de Morgenster. En dan gaan we natuurlijk ook een plaat van hun draaien. Maar eerst terug naar 1972 met Seals and Crofts. En nog meer zomerhits. Dit is Summer Breeze.

Summer Breeze op Radio Seabreeze. Het past allemaal mooi bij elkaar. We gingen terug naar 1972 met Seals and Crofts, maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie is het nou? Wij zoeken de Gypsy Kings. En ik had al gezegd, ze komen uit Frankrijk. Ze hebben natuurlijk voorouders in Spanje wonen. Vandaar allemaal die Spaanse muziek. Maar ze hebben ooit een vertaling gemaakt van Comme d'habitude. Dat is een oorspronkelijke wet uitgevoerd door Claude Francais. En als single verscheen in 1967. Maar het werd beroepen in de versie van Frank Sinatra uit 1968. En dan heet het My Way. Maar de Gypsy Kings hebben het ook nog opgenomen. En dan heet het in Spaans A Mi Manera. Dit zijn de Gypsy Kings, de Morgenster van vandaag, 7 mei.

dan denk ik, moet ik dit plaatje nog afkondigen? We kennen hem allemaal, denk ik wel. Het was het Eurovisie Songfestival van 1974, waar we natuurlijk de grote winnaar waren. Alleen toen werd het nummer wel in het Zweeds uitgevoerd en uiteindelijk is het ook in het Engels opgenomen, zoals je nu net hoorde. ABBA met Waterloo. Prachtig. Als je die Zweedse uitvoering nog een keer kan vinden, zal ik hem zeker nog een keer draaien. Nu naar het Songfestival van 1982, want ja, af en toe moeten we ook wat Nederlandstalig geluid draaien. En toen was de inzending van

internationaal in 1970 heel erg door met, plaat Doel. Natuurlijk heb ik het over Peter Maffay. Maar dit stond op zijn zesde studioalbum, Eswa Zomer. En we kennen het natuurlijk ook in het Nederlands van onze eigen Rob den IJs. Prachtig om dat te horen in dit programma. Nu een dame, ze brak door in 1973 met It's So Fame. Dan heb ik het over Carly Simon. Deze is het 1987. Die heet Coming Around Again hier op Seabreeze.

Terug naar 1968 en May I Have the Next Dream With You. Ja, prachtig. Malcolm Roberts hoorde je hier op Radio Seabreeze. Maar het is bijna 9 uur. En dan is het weer tijd voor de bekende eindtune natuurlijk van James Last. Dat draai we elke dag. Biscaya. Want hij zit alweer helemaal klaar. Elibert Maathuis met zijn maatwerk en de muziek straks na 9 uur. En nog heel veel meer lekkere programma's op deze woensdag. Morgen een nieuwe eruit, dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En vrijdag wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je nog een mooie woensdag, een mooie werkweek. Ik zeg graag tot volgende week. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
8: The greatest music ever made. Classic hits.
9: Seabreeze. Seabreeze AM.

1976, Ik ben weer doe van Marianne Rosenberg. Het begin van Maatwerk in de Muziek. Ja, het is woensdag en dat betekent dat we eruit kwamen vanmorgen weer met Milko Roodnat. En ja, het zit er vast niet mee met al dat ontzettend hete mooie weer. Maar goed, zijn huis wordt fantastisch, dat kan ik je wel vertellen. En ik ben benieuwd wanneer hij precies gaat verhuizen. Maar dat hoor ik vast nog wel van hem. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. En we gaan naar 1975. Dave Edmunds en Born to Be With You.

En natuurlijk heb je de stem herkend van Willie Nelson. Funny how time slips away. De countryplaat bij Maatwerk in de Muziek. En we gaan naar Nederlandstalig. Het nummer The Most Beautiful Girl van Charlie Rich draai ik nogal vaak. En die kennen we natuurlijk allemaal. Maar in 2023 hebben mijn vrouw en ik een andere tekst gemaakt op dat nummer. Nederlandstalig. Ja, Maathuis en Joustra zijn verantwoordelijk voor het volgende nummer. Hey, weet je wel...

0: blijft een geweldig nummer. The Eve of the War, 1978. Van Jeff Wayne en Justin Hayward. En we gaan naar 1982. Naar Musical Youth en de Britse reggae groep. Die opgericht werd in Birmingham. En uit het album The Youth of Today, Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with version.

54 jaar geleden alweer, 1972, Le Lac Majeur van Mort Schumann. En we gaan naar 1976, The Alessi Brothers en Oh Laurie.

0: Basket Brothers. Ach, en ik blijf er een beetje heen en weer gaan in de jaren 70. Want Janis Joplin, ja, 1971. Weet je het nog? Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Played Again. Komt uit 1972 van de Schotse folkrockband Steeler's Wheel. En ik zei het al, we reizen een beetje door de jaren 70. Dit is 1974. Billy Swan, I Can Help.

Like an Hell, Billy Swan, 1974. Maar ik kijk op de klok. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. Want straks natuurlijk gaan we heerlijk koffie drinken bij Tom Polderman. Koffie compleet tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt van John Miles, Music. Maak het van je dag. Doe voorzichtig met de warmte. En wie weet, tot morgen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, het is dat. Dr. Dream, een plaatje van de Thompson Twins uit 1985 alweer. Snel gaat het voorbij.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op uw favoriete radiozender. Luister vrienden, je hebt wel een bijzonder goede morgen. Het is woensdagochtend, de hoogste tijd voor een heerlijke bak koffiecompleet. En dat allemaal hier bij Radio Sybris. 1098 voor het midden van het land en 1395 voor het noorden van Nederland, lieve luistervrienden. En natuurlijk live.radiosybris.nl. Daar kan je ook lekker naar luisteren. Het is toch gezellig? Oké. Tijd voor heerlijke muziek. Wat dacht u van deze? Nou? Leo Sayer. You make me feel like dancing.

nummer Dansen bij Jansen. Jawel, dat was Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Dat lijkt me een goed idee, lekker dansen. En dat kun je ook op het strand doen. Maar ja, het is allemaal wat, lieve luistervrienden. Want bloot op de handdoek, al voor het naakstrand echt begonnen is. Het blijft gedoe in Callantsoog. Boa's zorgen ervoor dat badgasten, blote badgasten, zich verplaatsen tot ergernis van hun belangenclub van die blote badgasten. Handhavers van de gemeente Schagen hebben afgelopen week blote badgasten buiten de natuuristenzone in Callantsoog gevraagd om zich te verplaatsen naar het natuuristenstrand. Dat is de FNFN. Ja, open en bloot de belangen behartigen voor Nederlandse naakrecreanten in het verkeerde keelgat geschoten. Ze wilden van de gemeente Schagen weten op welke juridische gronden deze bezoekers zijn weggestuurd. Op het strand van Callantsoog wordt duidelijk aangegeven waar mensen in hun Adams en Eva kostuum mogen liggen. Het officiële natuuristengebied dat ligt ten zuiden van de dorpskern van Callantsoog, tussen strandpalen 14.5 en 16.8. Dat weten de makers van Callantsooginfo.nl. Ja, het is allemaal wat. In dat gebied staat een wit bord met daarop de teksten en blauwe pijlen die aangeven waar het natuuristenstrand begint. Begint er haast van te stotteren.

Twee heren die de tondeuse op een bolletje gebruikt hebben. Jawel, Rens Ronde en Frans Facette. Nooit meer de kapper zonder haar. Een beetje carnavaleske plaat eigenlijk. Maar ik vind hem wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Hier zijn ze, de heren van Tragic. Van de Lanzarote. Gaat u mee?

Tressiek, dat hebben ze weer op een leuke manier gedaan. Luister vrienden, jawel. De heren van Tressiek, die maken regelmatig hele leuke platen. En ja, die draaien we hier dan in het programma Koffie Compleet op Radio Siemens Europe's number one.

0: van niemand minder dan Tom Jones en The Daughter of Darkness. Darkness, ja, de donkerste. Jo, het is allemaal wat, hè. Als het donker is, nou ja, oké. Okay. Je luistert naar Radio CBS Europe's number 1.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

Heerlijk, hè? Een plaatje van Justin Palmelay samen met Bart Bos. En ja, het orkest wat u hoorde, dat was het Orchestra Santiago. Gezelligheid kent geen tijd hier op Radio Sebris, Europe's number one. Heerlijk.

0: Come on, Vandenhout. Ja, die waren de Blue Notes. De Cool Notes om precies te zijn. Het is alweer heel wat jaren geleden. 1985, het is allemaal wat.
1: 1098 en 1395. AM.
2: Seabreeze AM. De Middengolf bruist weer.
3: Playing the best songs on your radio for the summer.
4: Now, another summer hit.
5: Yes.

0: Erger nog 3 times. Ja, dit is van Down, maar ook van Tony Orlando. En ja, is toch een fantastische mooie plaats om hier te draaien in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Europe's number one. Bent u wel eens bij onze webshop geweest? Nou?
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.

deze plaat van Beter en Where the Nightingale Sing. Ja, waar de nachtegaaltjes aan het zingen zijn. Dat is toch leuk? Ja, en 's morgens vroeg, laatste vrienden, dan word ik altijd wakker door een duif. Een paar duiven eigenlijk die elkaar zitten te roepen. Het is toch leuk, joh, al die vogeltjes en al dat soort dingen meer. Heerlijk, heerlijk. Het is tijd voor Mac en Katie Kassoen. Sugar Candy Kisses. Nou, dat is lekker.

0: Ja, lekkere platen. Sugar Candy Kisses en Sugar Candy Dreaming. Ja, dat is een plaatje van niemand minder dan Meg en Katie Kassoen. Uit het grijze wijze verleden gedraaid hier op Radio Seabreeze. Ik heb zo'n leuke plaat van Herman van Veen. Ja, of die leuk is, ik weet het eigenlijk niet. Het is een heel aparte plaat. Het gaat namelijk over de post die hij krijgt. En ja, luister maar eens goed.
1: U luistert naar Koffie Compleet.

Wij danken u voor het door u in ons gesteld vertrouwen. Daarom hier bij retour. Misschien dat in de toekomst wellicht kunt u proberen. Wij wensen u succes met uw verdere. Hoogachtend.

over de post. Nou, het is wel zo, hè. Af en toe krijg je wel eens een kunsthoofd van wat er allemaal in de post staat en dat soort dingen meer. Ja, teruggezonden en weet ik veel wat er allemaal bij staat. Maar ja, je moet wel blij zijn als je nog een post krijgt, hè. Als je nog een brief krijgt of wat dan ook. Tegenwoordig gaat alles via mail.

de plaat, hoor je dat? Ja, plaatje van Billy Ocean. And suddenly, ja. Oké, het is maar goed dat het niet overgeslagen is. Ja, een heel klein stukje, hè? Ja, een heel klein stukje. Oké, lieve luistervrienden, kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Nou, wat zien we dan? Tijd om bijna afscheid te nemen. Nou, we doen het nog niet helemaal, hoor. Hey. Zet je radio klem op Radio Sievenies AM en hier zijn ze, de Mavericks, met I've Got This Feeling. Voor alle lijndansers onder u, lekker door lijndansen, tenminste, als je het kan, hè.

beter dan de Mavericks. I've got this feeling. Ja, jij ook. Oké. Goed, lieve luisteraars. Wat zien wij op de klok van gehoorzaamheid? Dat het hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Goed, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En het wordt weer gezellig. En zo meteen, jawel, na het nieuws van 11 uur. Dan is hij er weer. Ja, keer op keer, elke dag weer opnieuw. Onze eigen niet te evenaren Wiebe Christ. En die gaat er ook weer een leuk programma van maken. Wat mij

0: May I have the pleasure of this dance?
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
7: Koud, hè?
9: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
7: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Beetje
14: weet,
13: maar wel lekker.
14: Waar is iedereen dan? Hallo?
15: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
16: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en soms totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. Tot 12 uur vliegen ze je om de oren. De pareltjes uit de Billboard Hot 100. De tipperades top 40 en top 50. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was Back Home van de Golden Earring. De net gedraaide Back Home was een zomerhit uit 1970. Hun 15e single en hun tweede nummer 1 hit. Tot zover het nieuws van toen, maar altijd weer interessant. We gaan eens even kijken wie er allemaal zijn vandaag. De gastlijst ziet er weer verrassend uit. En dat belooft weer genieten tot 12 uur. Good morning! Welkom! De koffie en de oranjekoek staan klaar. Kom verder. Eerst eens even checken of ze er allemaal zijn zo'n beetje. Ik zie bij wijze van spreken de T-shirts, Bojura, Shocking Blue, de George Beck Selection, Earth and Fire, Magna Carta, de Bee Gees, Rob de Nijs, Chris Montez, het Lowland Trio en Dave Berry. Komen allemaal langs tot 12 uur. Dat wordt weer een uiterst gevarieerd uurtje Top Radio. Geniet ervan, want het is gratis. Maar om ons te steunen kun je lid worden van Radio Seabreeze. Kijk op onze site en klik op het kapje over, dan weet je hoe. Het tweede nummer van dit uur is van The Casuals. Een Britse band die in 1966 vertrok naar Nederland, omdat het in Engeland absoluut niet wou. In 1968 werd Jazzaman hun eerste en enige grote hit. Een compositie trouwens van Marty Wilds, de vader van Kim Wilds. Toy en Fool's Paradise waren de opvolgers, maar die bleven steken op een 30e plaats.

De grootste hit van Shocking Blue stond in 1969 in de hitlijsten. En was ook in Amerika een hit met leading man Robbie van Leeuwen. En zangeres Mariska Veres zou er nog 4 vette jaar volgen. Vinders werd 2 keer uitgebracht en haalde beide keren een 3e plaats. De enige nummer 1 hits van Shocking Blue waren Mighty Joe en Never Marry a Railroad Man. Totaal had de band 15 top 40 hits. Je hoort zometeen toch die bewuste grote hit Venus. Maar nu eerst de Europlaat van vandaag. En die is van de Belgische Muriel Dak. Met Tropiek en een hele grote rode zonnebril in de videoclip had zij in 1986 haar grootste hit, die voornamelijk in Frankrijk werd verkocht. Tropiek. Ja.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?
2: Binnen zonder kloppen, gouden ouwe. Herinnert u zich deze nog?

gezellig even meelallen met Sir Henry en de Butlers. Want ze zijn de tekst vergeten. En nu eerst het smurvelied van de George Baker Selection uit 1974. Er is ook een coverband die zo heet, Baby Blue. Het gaat over een meisje dat in een brief liet weten dat ze alleen nog langskwam om haar kleren te halen.

De Hagenezen zijn bij toeval sterk vertegenwoordigd vandaag, want Reina Gerardina Kleuver van Metzen, die komt daar ook vandaan. We kennen haar als Bojura, een folk- en popzangeres en ook nog lerares, die eind jaren 60, begin jaren 70, grote successen haalde met onder andere Frank Mills, The Letter, It's Tuesday, This Must Be Belgium, Dream Man and Everybody's Day. Je hoort haar hier zometeen op Seabreeze. Nu eerst Chris Montez. We gaan naar 1973. Hij scoorde 10 jaar daarvoor al zijn eerste grote hit met Let's Dance. Ay No Digas was zijn grootste hit, werd alarmschijf en haalde hier in Nederland een derde plaats.

zometeen de Bee Gees en Massachusetts. En Magna Carta staat klaar met het lied over het vliegveld. De naam is het Latijns voor grote oorkonde. En die dateert van 1215, waarin de koning minder macht zou krijgen. Magna Carta liet zich in 1976 even zien in de tipparade met Took a Long Time. En de airport song die we gaan draaien was in 1970 in Engeland een grote hit. In Nederland niet. Op de dag van hun 40-jarig bestaan, in 2009, stopte de band ermee. Maar niet echt, want datzelfde jaar gingen ze op tournee in Zuid-Afrika. En ze treden op verzoek nog regelmatig op.

Met Earth and Fire knallen we dit uur de vierde Haagse single de eter in. Invitation was de vierde single en haalde een vijfde plaats in 1971. Nu eerst de op één na grootste hit van T-Sets uit Delft. Maar Bellamy werd zesde in 1969 en daar gingen 10 singles aan vooraf. Ze hadden 1 nummer 1 hit en dat was She Likes Weeds in 1970. Maar Bellamy haalde in Amerika wel een vijfde plaats.

dadelijk tijd voor een Nederlandstalige bijdrage in de vorm van een Lowland trio. Die met Ik kan geen kikker van de kant afduwen scoorde in 1968. Het was na Trouw niet voor je 40 bent hun tweede grootste hit met een nummer 12 positie in de hitlijsten. Ja, dat was vroeger. Maar vroeger was ook Dave Berry een graag gedraaide gast. Alleen al om het feit dat hij in 1965 tijdens het Knokke Songfestival de grote sensatie was. Hij won met This Strange Effect. Het lied werd geschreven door Ray Davies. Was nummer 1 en stond maar liefst 35 weken in de hitlijsten. Hij trouwde met de Nederlandse verslaggever Marty van Lopik.

0: This is Seabreeze.
1: En dat brengt ons voor vandaag weer tot een uur vol gezelligheid op Radio Seabreeze. Jet Harris en Tony Meehan spelen Scarlett O'Hara bij 1963 richting 12 uur. Het was Tom Mulder, ook wel Klaas Vaak, die de tune vaak gebruikte bij verschillende programma's bij Veronica en de Tros. En hij maakte ook een speciale versie met stoomfluiten en andere treingeluiden. Met die feiten bedank ik jou voor het luisteren. En ik zeg tot morgenochtend om 11 uur voor een nieuwe Binnenzonder Kloppen op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

dank aan Diebe Christ voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En morgen rond de klok van 11 uur is die hier weer aanwezig op Radio Zeebriefs. En nu een uurtje Bart Middlebrees met onder andere Barbara Streisand, Queen, Rod Stewart, maar ook Foreigner. Hier is Gold as Ice.

0: luister altijd.
1: Ja, je luistert naar de 1098 en de 1395 AM. En natuurlijk op onze stream live.radiozibris.nl.

Zit je nog niet aan tafel? Snel dan, snel aan tafel, want het is de hoogste tijd. Eet smakelijk als je al aan tafel zit en lekker aan een boterham zit. En wellicht ook aan een verse bak koffie. De muziek is goed in Bart's Middagbreeze. Namelijk deze van Rod Stewart. Hier

Love klassieker uit 1976, zo zou je het wel kunnen noemen. Young Hearts Run Free van Candy Staten. En de Love Songs hoor je vanavond ook weer rond de klok van 11 uur in Dream Sessions. Iedere zondagavond, dinsdagavond en ook dus de woensdagavond met de mooiste Love Songs.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

was Lange Frans en hij is niet meer. Telau, Zing voor me uit 2011. Nog meer muziek van eigen bodem. Dit is Maywood en hun allergrootste hit, Late at Night.

soulklank groeide het nummer uit tot een wereldwijde hit. De tekst vertelt het aangrijpende verhaal van een pasgetrouwde vrouw die ontdekt dat haar huwelijk niet is wat ze ervan had verwacht. Een tijdloze soulklassieker die ook vandaag de dag nog volop weet te raken. Frida Payne in Bart's Middagbreeze met

The Band of Gold, Frida Payne. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En heb je een programma gemist, dan kun je ook naar de website www.radiosybris.nl/gemist. En wil je de programmering bekijken, kijk dan ook op onze website. We gaan eruit met Michael Cimbello en Maniac. Wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we gewoon weer rond de klok van 12 uur. Heel graag tot dan.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en belooft het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

0: Paul's Muziekboutique.
1: En een nummer vol jeugdherinnering om mee te beginnen. Je hoorde een vak op radio, Veronica. Dan probeerde ik de single te vinden die ik nergens kon vinden. Een vriend van mij had hem. Ik mocht hem opnemen op mijn cassettebandje. Cassettebandje raakte kwijt. Fijn. Ook Harold van Niels de Daak aan een plaat vol herinneringen. En nou eigenlijk overal beschikbaar. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. Fijn dat je erbij bent. En we gaan er gewoon weer een mooi uurtje van maken hier.

Lekkere zomerse muziek, Alvaro Soler, mateloos populair in Spanje, El Mismo Sol. Met deze komen wij terecht in de jaren 70. Een oud nummer, opnieuw op de plaat gezet destijds door Santa Esmeralda. En het klinkt lekker zomers. Don't let me be misunderstood.

1977 schrijven we voor dit nummer. Frans-Amerikaans gezelschap Santa Esmeralda. En hierna brachten ze nog het nummer The House of the Rising Sun. Een beetje in dezelfde stijl, maar dat deed niet zoveel meer. En daarna hoorden we helemaal niets meer van ze.

Petula Clark, een echte muziekboutique klassieker in de vorm van Alone. We draaiden weer eentje uit die galerij der Hollands Glorie. Herman van Veen is vanmorgen met zijn goede been uit bed gestapt. Hij is zo vrolijk.

We hadden hier van de week in het dorp een feestje en er was een orkest. En die speelde dit nummer ook. En jou ook zij kregen de dansvloer helemaal vol. Met het geweldige Bamboleo, eigenlijk de allergrootste van de Gypsy Kings. Blijft een mooi nummer. En over mooie nummers gesproken. Een van mijn favorieten van Dave D. Dozy, Biggie, Mick & Titch. Ligt nu op de draaitafel.

0: Vrije van de Bobby Goldsboro, heel toepasselijk. Hello, summertime en we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Zijn zangeres Blackbird, eigenlijk heet ze Merel Coleman. Maar Blackbird is eigenlijk wel wat, ja, is een mooie artiestennaam. Nummer Wicked Song, helaas. Dat nooit de hitparade bereikt.

nummer werd geschreven door Leo Sayer, de man die we ook kennen van de Long Tall Glasses. En Fredo Knight had er eigenlijk de grootste hit mee. The show must go on. En dat doen we dan ook met Nancy Sinatra.

een leuke vraag voor een muziekquiz. Wie is de mannelijke artiest die je hoort naast Nancy Sinatra in Finks? Nou, zal ik je vertellen? Dat was Dean Martin. We gaan even naar het Electric Light Orchestra, het album New World Records. Er staan een aantal hele fraaie single hits op, onder andere dit rock aria.

0: weet wel, ik hoorde het album voor het eerst op de VARA dinsdag op destijds Hilversum 3. Een aantal tracks werden ervan gedraaid en ik ben die middag meteen naar de platenhandel gegaan en heb toen de LP gekocht.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Veel plezier. Paals Muziekboutique.
0: Maar ja, in die tijd hadden ze nog geen cd's, maar ik heb hem belaten. De LP weggedaan en de cd gekocht van A New World Record. En het blijft een geweldig album. En ABBA. So long.

0: Onze Zweedse viertal was wel eventjes een paar dagen geleden dat ik wat van ze gedraaid had. Dus ik denk, nou, ze moeten maar weer een keer. Dit keer met So Long. En we gaan er weer voor.
1: De galerij, de Hollands glorie.
0: Zeer veelzijdige zangeres en actrice hebben we klaarstaan voor je. Een plaat die al een tijdje in de galerij de Hollands glorie staat. En terecht vind ik, het is Ellen ten Damme. En alles draait. Oh, oh, oh.

Hij deed ooit mee aan het Eurosong Festival en won ook Alexander Rybak en Fairy Tail. En vrienden, het zit er op deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Ik wens je nog een hele fijne dag hier. Geniet van onze programma's bij Seabreeze. En tot besluit, een mooie gelegenheidsduo. Philip Bailey en Phil Collins. Dit is Easy Lover.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was het. Ja, het verraste mij ook een beetje. Hey, hallo en een zeer goede dag. Dit is de Bouwval. Weer 2 uur lang zijn we bij je met weer allerlei leuke muziekjes. We begonnen met de Sugar Babes en Overload. En ik dacht, er komt nog wat na, maar er kwam niks na. Dus zodoende. Wees welkom. Hebben we het vandaag weer een jaar in de geschiedenis centraal staan. Het jaar dat de PlayStation uitkwam, is het. Dus het jaar dat de eerste USB-stick verscheen. En even kijken, de tweede Intifada die begon ook. En er was trouwens, waren trouwens Olympische Spelen dit jaar. De zomerspelen wel te verstaan in Sydney. Dus. Verder waren er ook nog hits te bewonderen dit jaar. En dan moet ik even het goede blad voor mijn neus halen. Zo. Op nummer 10 van dit jaar was het Maria Maria Santana. Op nummer 9 was het Melanie C en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. Dan was 8 voor Drop It van Scoop, zo moet ik het zeggen. En Mark Anthony op nummer 7, You Sang To Me. 6 was voor Job en Jij Bent De Zon en Waar Bist Toe van Twarres. Je weet wel, dat Friese liedje. Dat stond op nummer 5 dit jaar. 4 was voor Abel Onderweg en De Bank Funk en Seas met Freestyle. Starlight op nummer 3. 2 was voor Cresip en I Would Stay. En als je het zo een beetje leest, dan zie je dat het toch wel een jaar is waar de Nederlandse muziek hoogtij vierde. Zo ook op de nummer 1 positie in 2000. Het jaar zo gezegd naar de bug. Hè? De bug die er eigenlijk helemaal niet was. De computerbug, maar oké. 2000 op nummer 1 dat jaar. Een gast, heel onverwacht. Jody Bernal en Kissy Kennel. Oh.

40. Kan je beter bij deze pakken. En een van de laatste van de heren, tenminste een van de laatste platen waarvan je denkt van hey, die herken ik nog uit de top 40 van die tijd. Kingston Town, UB40, 1998 uit

Christina Aguilera uit ons basisjaar 2000. Ik weet niet of ik al heb genoemd het jaar 2000. Daar gaan we de komende tijd het met je over hebben. En de nieuwtjes uit vandaan halen in dit programma. Maar nu eerst de plaat uit 1982. Vanessa.

Gina Charles en You Set My Heart on Fire. Fire en nog eens een keer fire. Even kijken, we hebben het met je over 2000. Het jaar waarin de bug zou plaatsvinden, weet je wel. De computerbugs en zo. Het jaar 00 en 2000 zouden de computers niet kunnen, maar op een of andere manier is dat toch allemaal goed gegaan. En er waren nog wat andere dingen in het jaar 2000. Op 26 maart 2020 een Vladimir Poetin met ruime meerderheid de Russische presidentsverkiezingen. Poetin volgde op 31 december 1999 de afgetreden Boris Yeltsin op en werd de tweede president van de Russische Federatie na de opheffing van de grote Sovjet-Unie in 1991. En dan waren ook Olympische Spelen in 2000 en wel in Sydney in Australië. Ine de Bruin won 3 gouden medailles op het zwemmen onderdeel 50 meter vrije slag, 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Pieter van der Hoogband won 2 gouden medailles op die zomerspelen op het onderdeel zwemmen, de 100 meter vrije slag en de 200 meter vrije slag. En Leontien van Moorsel won 3 gouden medailles op de wieleronderdelen achtervolging op de baan, de tijdrit en de wegwedstrijd. Mark Huizinga won de gouden medaille op het onderdeel judo tot 90 kilogram. En Ankie van Grinsven die won de gouden medailles op het onderdeel dressuur en de paardensport. Jeroen Dobbelmans dan won een gouden medaille op het onderdeel springen met de paardensport. Ja. En het herenteam hockey die won een gouden medaille in Sydney in 2000. En dat waren zo'n beetje de gouden medailles die er allemaal gewonnen zijn in 2000 door de Nederlandse ploeg dat jaar. En nu een hele, hele mooie plaat van Brock Hardbrooks.

Ja, ik kan wel zeggen, een klein beentje genaamd Toto, maar het was toch eigenlijk wel in de 80e jaren. Het kwam in 1988, een van de grote groepen in de top 40's en 50's en dat soort dingen. Toto en Stop Loving You. En dan nu een plaats die, waarin Steve Winwood, de charismatische zanger en toetsenist, naar voren komt. Oftewel de Spencer Davis.

Keys. Net een op top 20 of hit, ja. Net de top 20 aangetikt. Op nummer 20 bleef het steken. Dit plaatje. Take good care of yourself. Ja, we kunnen ze beter natuurlijk als The Dirty Old Man. En When Will I See You Again. En The Runner. Dat vond ik ook altijd een hele mooie plaat van deze drie dames.

Linda en Dominic. Nooit geweest, om al die jaren. En ze zingen het al de hele tijd. Niets of nooit geweest. Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. De muzikale doorbraak voor Agda en de Munnik met deze plaat. Niet of nooit geweest, haalde in de zomer van 1998 net niet de nummer 1 positie in de Nederlandse hitlijst. Waar het maar liefst zo'n 22 weken in bleef staan. De heer Jack Spijkerman, die toen nog zijn programma had. De Steen en Been Show volgens mij. Hij draaide niet of nooit geweest regelmatig in dat programma. Het liedje is uiteindelijk afkomstig van de theatershow van de heer Agda en de Munnik. Live is What Happens to You When You're Busy Making Other Plans. En dat is weer ontleend aan John Lennon, die dat jaren geleden eens een keertje had geopperd. Nou, niet of nooit geweest is wel een van de, nou zeg maar, de succesvolste plaat van Agda en de Munnik. Samen dan. Er is nog één plaatje die hoger is gekomen van Agda en de Munnik. En dat is sterker nu dan ooit. Maar dat was dan samen met Nick en Simon. Dus ook eigenlijk wel logisch dat dat hoger staat. Hè? 2 is toch altijd beter als 4. En zeker van dat soort rasartiesten. Dus wat wil je nog meer?

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond, dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

In Nederland komt het niet hoger dan nummer 33. De dubbele A-kant van It's Only Us. En She's the One van Robbie Williams. In Engeland daarentegen staat het nummer een hele tijd op de nummer 1 positie. Met Robbie Williams in de clip als kunstschaatscoach. Zo gezegd, een zeer goede dag. Het tweede uur voor vandaag. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Of nou eigenlijk, we zijn al een uurtje bezig met de bouwval. Maar als je net inschakelt, welkom bij weer een uur de bouwval hier op je radio. Wat hebben we allemaal voor je in petto? We zitten in het jaar 2000. We hebben al een aantal dingen daarover gehad. We hebben een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar. Onder andere dus de afgelopen plaat van Robbie Williams, She's the One. Een plaat die het hier in Nederland eigenlijk niet zo deed. Maar wat ik al zei, in Engeland was het een hele, hele grote hit. En het is eigenlijk ook niet officieel van de heer Robbie Williams. Het is geschreven door Carl Wagner. En Robbie Williams die blijft toch trouw aan het origineel, aan de originele versie van hem, van She's the One. En heeft er dus een bescheiden hitje mee in ons jaar 2000. Wat gaan wij nog meer doen in dit uur van het programma? We gaan straks nog natuurlijk meer plaatjes draaien uit het jaar 2000. We gaan eens kijken wat er nog allemaal gebeurd is een beetje. En we gaan naar de andere kant van de plas. We gaan naar Amerika en dan gaan we eens kijken wat er in de Billboard Hot 100 op nummer 10 tot en met 1 stond in het jaar 2000.

Origineel komt uit 1973 van de Steve Miller Band en de Joker. Maar in 1990 was het dat er een reclame voor spijkerbroeken uit werd gebracht. En daar werd dit nummer in vertolkt. En dat bleek nog een groot succes voor de Steve Miller Band. Want het plaatje werd opnieuw uitgebracht en kwam opnieuw in de top 40. En zelfs hoger in de top 40. Top 50, hoe je het wilt hebben, dan dat het in 1973 heeft gestaan. Dus eigenlijk een re-release succes.

0: love.
1: The Rag and Bone Man.
0: It was almost love. It was almost love.
1: En Skin. En dat moest ik even zo rustig zeggen, want we gaan ook eigenlijk rustig door met een plaatje waarvan ik zeg van heerlijk en lekker. Ik heb het over Smokey en Lay Back in the Arms of Someone You Love.

Ricky Martin. Uit ons basisjaar. Private Emotions. En we komen allemaal tot hem. Maar nu is de Billboard Hot 100. Dit is de nummer 10 tot en met nummer 1. En dan uit het jaarlijstje van 2000, de Billboard Hot 100. We gaan eens kijken wat stond er op nummer 10 en tot nummer 1. En ik moet eerlijk toegeven, een hele verrassende top 10 en een hele leuke, maar toch wel rustige nummer 1. Op nummer 10 in de Billboard Hot 100 over 2000 was het Tony Braxton en He Was a Man Enough. 9 was voor Matchbox 20 en Band en Lone Star met Amazed, die stond op nummer 8. 7 was voor Savage Garden, I Knew I Loved You en Say My Name van Destiny Child was 6 in 2000 in de Billboard Hot 100 over 2000. Dan op nummer 5 Vertical Horizon en Everything You Want and I Wanna Know van Joe. Dat was op nummer 4 in de Billboard Hot 100, net buiten de top 10. Of top 3 beland. Dan Santana featuring The Product Grant, Maria Maria op nummer 3 beland in 2000. En Santana featuring Rob Thomas met Smooth op nummer 2. Maar dat betekent dat hij niet op nummer 1 staat, de heer Santana, maar op nummer 1 in de Billboard Hot 100 over 2000 is het Faith Hill geworden en Breed. 10.

Ja, wat was het een hit, hè? 1984, een plaat van Patricia Alobinski. Ze is een bankmedewerkster en serveerster waarna ze wordt ontdekt tijdens een talentenjacht. En Love is a Battlefield is geboren. Mede dankzij de videoclip is het ook haar grootste hit. En bereikt het in 1984 in Nederland de eerste positie in de hitlijsten. Ja, in 1990 zoeken ze een heel ander slagveld op. Voor Amerikaanse troepen zingt ze in Irak. Please come home for Christmas. Ja. Even een heel ander verhaaltje. Maar hier in Nederland was Bette Benatar 1984 een heel groot succes. Eigenlijk wel een van de grote succesvolle jaren 80 zangeressen. Mag ik dat niet zo zeggen? Nou, volgens mij is dat wel zo. Dit is Sister Slash trouwens. Over andere succesvolle dames gesproken. He is the greatest dancer. Ik denk niet dat ze het over mij zullen hebben. Maar ik zal het proberen.

There is nothing holding him back. Shawn Mendes. Hij stond volgens mij redelijk hoog in de hitparades. Hey, het zit er weer zo'n beetje op voor ondergetekende. En dat betekent dat ik zeg tot de volgende keer alweer. Dan doen we weer een jaar speciaal voor je in de aanbieding brengen. En nog veel meer andere dingen. Hey, doei!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: beetje gevuld is op die lelijk hoor. Joe Taxi kwam over eventjes heel gezellig binnen in de studio.
1: Fijn dat hij erbij was.
0: In Gonna Be More with a Big Fat Woman.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.

uit Groningen, hè, lieve mensen, jawel, uit Groningen, uit Groningen, ja, tuurlijk, nou goed, 1984 was het jaar toen ze deze hit behaalden, en nummer 14, ook dat nog in de Nederlandse hitlijsten. Het was Fox de Fox terug van weg geweest.

0: Dit nummer brengt je alweer gelijk in de sfeer. En mij ook eigenlijk een beetje, hoor. Heerlijk, hè? Overdag lekker hangen aan het strand. Lekker luieren, niets doen. En s'avonds aan een glas met... Zullen we maken? Een liqueurtje? Nee, een beetje sangria of zo. Een Spaanse cerveza. Een San Miguelletje. Vamos a la playa, dankjewel. Doei, Kira.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Nou, groot artiest, komiek. Ik vind het persoonlijk de beste wat ik best wel gehalve vond. Maar goed, mijn mening telt natuurlijk niet altijd. Hij geeft een ode.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Een ode aan zijn vader. Hier is André van Duin.

voor Amerika, lieve luistervrienden. Maar nog meer van de lekkers uit de gouden jaren. Dit is de Middle of the Road Show. De tik zit er nog in. Het is een plaats, inderdaad, hier.

0: 1987, een dikke nummer 1. Dat werd zelfs in 25 landen, waaronder Nederland, een dikke topper. Dit werd opvolger Together Forever, inderdaad ook in 1987. Leuk mensen dat hij terug is, hè?
1: Ja,
0: hij is er weer volop, hoor. Hij heeft geld nodig. En is er 50 al gepasseerd inmiddels.

Zinloos geweld. Tegen de natuur. Olifanten, neushoorns. Alles waar ze in China en dat soort landen gek op zijn, jongens. Ja, vergeet dat niet, hoor. Blijkbaar geeft het geneeskracht voor bepaalde mensen die in een waan zijn. Idioot, idioterie. Een zinloze jacht op ivoorvrienden. Het was wel een

Klaas in de show. Makkelijk nog weer beluisterbare programma's. Natuurlijk, gewoon blijven hangen aan je toestel. En dat gaat zeker goed komen. En wij, lieve mensen, spreken elkaar morgen weer onder het genot van een glaasje karnemelk of een lekker kopje koffie.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer, vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval, maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van Vrije Radio op de Middengolf en Wifi Stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosiebreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Be brave. Listen to Rockwave.

0: Welkom bij de vakantierock, vrienden. Die we openen met The Doors. Light My Fire uit eind 60e jaren. De woensdageditie. En het is alweer woensdag. De tijd vliegt op vakantie altijd. Ik weet niet hoe dat kan, hoor.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot. Op Seabreeze 1395 AM.

Krabby Appleton en Go Back. Daarvoor Bon Jovi met Wanted Dead or Alive. Nou, liever levend zou ik zo zeggen. Het is 18 minuten alweer over 6. Vriendelijk als je aan tafel gaat. En heel bijzonder eet smakelijk. We zijn toe aan de Nederlandstaligen.

The Four Tops. Reach out, I'll be there. De 1395 AM. Daarvoor de Nederlandstalige van de scene. En iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. En dat moet je ook echt niet vergeten, vrienden. Want we hebben zo'n beetje 80 miljoen ontheemd op deze aarde. Door oorlog, geweld en door honger. Ja, daar moet je maar eens even over nadenken. Vooral als je ook op vakantie bent, net als ik. Dit is de Golden Earring en Something Heavy Going Down.

Iedere woensdag en vrijdagavond tussen 6 en 7 uur op Radio Seabreeze. Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Moelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: Loving Awareness Band. I like what I like. En daarvoor Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. En daar weer voor de Golden Earring, zoals gezegd, met Something Heavy Is Going Down. Vrienden, ik was vanmorgen nog even aan het hardlopen en ik kan je vertellen, dat is hier heel anders dan in en om Almere, waar ik normaal woon. Want in dit heuvelachtige land viel het me toch eigenlijk wel een beetje tegen, dat hardlopen.
1: Het is weer net als toen, op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

eigen Steve Miller Band. Fly Like an Eagle. Nou, zo voel ik me ook in de mobiele studio, vrienden. Daarvoor draaiden we natuurlijk Barry McGuire en The Eve of Destruction. En komt de producer weer even de camper binnen zetten, vrienden. En ze zegt, ja, maar wat hebben de mensen nou aan dat je zegt dat je het tegenviel, dat hardlopen? Vertel dan minstens even hoe lang de afstand was. Nou, die was ongeveer 4 kilometer. En ik deed daar pak een beet 28 minuten over. Op mijn leeftijd, toch niet gek.

0: what he means.
1: Zo is dat, vrienden. De Dijk, als ze er niet is. De Nederlandstalige van 7:15 was dat met de daarvoor. De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. En daar houden we wel van natuurlijk. Dit is Buffalo Springfield, and for what it's worth...

Janis Joplin en Me and My Bobby McGee. Vrienden, het is alweer 7:04. Dat betekent dat we toe zijn aan de allerlaatste vocale. En die is natuurlijk van The Birds.

7:02. We gaan zo lekker eten. En wat gaan we eten hier in de mobiele studio? Het wordt een broodje shawarma. Echt vakantievoer als je het mij vraagt, maar erg lekker. De laatste die we draaiden was van The Birds, Mr. Tambourine Man. Zometeen veel plezier met andere programma's van Radio Seabreeze op de 1395 AM. Ik zie je graag morgen met Zender in Moelig Water terug. En anders vrijdag voor de vrijdageditie van Rockwave. En bedankt voor het luisteren. Blijf genieten van de mooie muziek hier op de 1395 AM. Ook wel 215 meter in de middengolf genoemd. Jawel, maar dat is ouderwets, man. Wow. Zie je graag morgen. Dag. You.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van 500 euro. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval, maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument en toeristen betaalden jarenlang 40 euro voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing en ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Oké, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 70ers om 7. Dat betekent dat we weer lekkere muziek gaan draaien uit de jaren 70. En we begonnen met een van die prachtige uit 1971. Tenminste, toen het hier een hit is geweest. Riders on a Storm van The Doors. De single komt origineel van het studioalbum L.A. Woman. Dat in 1970 is opgenomen. En dan nu slaan we de bladzijde gewoon even om. En gaan we naar 1975. En dat doen we samen met KC en de Sunshine Band. And that's the way I like it. Welkom, dit is de 70er jaren.

Ik zie een ster, Maud en McNeil, hoor die hier op jouw radio. En dan gaan we door met muziek. En dan moet ik even kijken, moet deze knop hebben zo. Ja, dat is de grote mengtafelen. Al die knopjes. We gaan door met Ferrari uit 1977. Een hele mooie. Dit is Gypsy Girl.

We schreeuwen het uit. Oh, Black Betty, een Amerikaans volkslied uit de, wat is het, 20ste eeuw. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, ik moet even, ik heb er zoveel knopjes tegenwoordig. Je weet het allemaal niet wat je in moet drukken. Black Betty dus, uit de 20ste eeuw, zoals het hier zo mooi voor mijn neus staat. De bekendste opname uit de eerste helft van de 20ste eeuw was van Lee Brell. Deze man die nam het lied op in 1939, maar dit kwam uit 1977 van Ram Jam. En dan komen we weer lekker op die 70 jaar waar we het komende uurtje een beetje over gaan hebben. 1972, je hoort hem al. Je voelt hem al in je gelederen, zo gezegd. Dit is Joe Cocker en With a Little Help from My Friends.

Wat lekker down, down, oftewel Status Quo hier bij de 70er om 7 uur. En daarvoor was trouwens Lou Reed en Walk on the Wild. Dat is heel wat anders, zo gezegd. Down, down, Status Quo komt uit 1975. En dit komt uit 1975 al zo. Dit is Meisjes met Rode Haren.

was hem dus weer. Blondie, de enige echt uit 1978. En Denise, Denise. Hey, het zit er weer op wat dat aan gaat. Voor mijn hoor je volgende week weer met de 70ers om 7. Ik wens je nog veel plezier. Doei!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
7: Had je bedoeld?

Een mooie opener. Albert Hammond en de Free Electric Band. En een hele goede avond. Ja, ik ben weer terug van weer geweest. Eigenlijk weer op het oude nest terug bij Radio Seabreeze. En dat betekent in de avond tussen 8 en 10 ondergetekende Herman Kamer, die een leuk programma voor je gaat presenteren. Ja, ja, zeker. Wij hebben twee onderwerpen. Het programma moet eigenlijk nog een beetje groeien, dus neem mij daar even niet kwalijk mee. Het is mijn eerste programma weer sinds tijden. We hebben straks de toekomst van toen. Dat is dus een originele plaat en de cover. Dus we gaan heel terug in de tijd soms. En soms denk je wel eens van, nou, is dat niet origineel? Nee, dat is dan helaas weer een cover. Nou goed. En wij hebben een Britse invasie, zoals ik het noem. Dat betekent dus een jaren 60 plaat uit Engeland. Want we werden toen de tijd in de top 40's overspoeld in de jaren 60 met platen uit Engeland. En daar ga ik aandacht aan besteden. En voor de rest, ja, blijf luisteren zou ik zeggen. We gaan leuke platen draaien zoals, nou ja, draaien. Afspelen heet dat, hè. Hall & Oates en Adult Education. En daarna een mooie van Melanie en Beautiful People. Seabreeze.

0: take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful
1: ja, een Nederlandse artiest heeft dat ooit ook op plaat gezet. Dan kan ik even niet op de naam komen. Melanie was dat. And the Beautiful People. En als je dit geluid hoort... Ja, en dan zijn we toe aan de toekomst van toen. En dat betekent dus dat ik eerst het origineel... Of eerst de cover laat horen en daarna het origineel. En dat kan nog wel eens heel verrassend uitpakken. Deze keer pak ik Eruption. Precious Wilson, zo heet de zangeres. En hij is getiteld natuurlijk I Can Stand the Rain uit 1978. En daarachter komt Amanda Lear en Enigma.
2: De toekomst van toen.

0: Wat zal ze nou bedoelen met Enigma en give a bit of to me, then to you? Maar dat is dat Nou, dat mag je thuis zelf maar invullen. En Mendeleer was dat dus. En daarvoor de toekomst van toen, Eruption en Precious Wilson. Dat is die zangeres dus. En dat was getiteld I Can Stand the Rain. Nu onderweg Christy McCall en A New England. En daarna Chris Rea en A Sweet Summer Day uit 1998. En wat daarna komt, dat hoor je zometeen.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.

0: Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Ja, als alles maar goed gaat, dan moet je meestal afknoppen op hout. Inderdaad, ja, 1979 was hij afkomstig. Amy Stewart. En dan nu zijn we toe aan het andere onderdeel. De Britse invasie. In de jaren 60 had je in de tippen in de top 40 had je heel veel platen die uit Engeland kwamen. Nou, dat is er zo eentje zo dadelijk. Dan heb ik het over Petunia Clark. Officieel Sally Ann Clark. Ze is geboren op 15 november 1932. Is een Britse zangeres, actrice en componist. En meest bekende om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade trouwens, namelijk 51 jaar. Petunia Clark nu. And my love is warmer than the sunshine. Hoe kan dat nou?
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: Ja, 3 jaar geleden ben ik verhuisd. Ja, en toen was het een hele mooie zomer. Ik woonde vroeger in Nieuwegein, bij Utrecht. En toen ben ik 37 jaar gewoond. Toen ben ik maar eens een keertje gaan kijken in Leeuwarden, waar ik nu woon. Dus je bent een... ik ben geen echte Fries, maar ik woon wel in Friesland. Goed, oké. Okay. En ik woon ook trouwens niet ver van de hoofdzender af. Dus je knalhard. En geweldig mooi signaal. Blij dat ik weer terug ben bij Seabreeze. Nu, Bellstars, Sign of the Times. En daarna een eentje uit de jaren 90 voor Noam Blons. En what's up?
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

Ja, waar is de grens? Ja. On the border. Al Stewart. Een groot hit voor hem geweest. En daarvoor die dame met die hoge hoed, Fornam Blonson, What's Up uit de jaren 90. Nou goed, ik moet er heel even tussenuit. Sorry. Want het nieuws zit eraan te komen en een kort weerbericht. Want het lange weerbericht dat zit straks in een tweede uur. Goed, ik laat je achter met David Bowie en Let's Dance. Tot zo.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
3: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
4: Je bedoelt.

0: White met die lage stem. Ja. Maar had ook wel een aardige omvang. Barry White en Let the Music Play. Welkom bij het tweede gedeelte van de avonddienst hier op Seabreeze. En wat krijgen we in dit uur, laatste uurtje? Ja, je krijgt bijvoorbeeld de toekomst van toen. Zo dadelijk het origineel van natuurlijk de cover. Ja, I Can't Stand Rain. Ja, die draaide ik daar straks ook in het eerste uur. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk een uitgebreid weerbericht hebben we ook nog. Wij hebben een tv-tune. Ja, daar moet je toch wel even je ogen bij sluiten. Want dan kun je misschien fictief nog wel die serie of die film herinneren. Goed. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk leuke muziek. Ja, daar zitten we voor, hè? Ja, Chris Rea en On The Beach. En daarna The Association en Windy.
1: Seabreeze

0: Ja, ik noem dit altijd wel een lekkere zeezenderplaat, hè? The Association and Windy. En daarvoor Chris Ria en On the Beach uit 1999. En dan nu, ja. Als je dit geluid gaat horen, dan gaan we weer terug naar de toekomst van toen. Je hoorde er straks Eruption en I Can't Stand Rain met als zangeres Precious Wilson. Maar het was origineel van Ann Pebbles. Was de dochter van een pastoor en een zangeres. En zong al in haar jonge jaren in het kerkkoor en in het familiegospelkoor The Pebbles. Dat werd geformeerd namelijk door haar grootvader. Als tiener zong ze ook in de clubs van haar geboortestad, waar ze uiteindelijk werd ontdekt door Oliver Sane en werd gecontracteerd door voordiens R&B Review. Tijdens een optreden in Memphis, Tennessee, tekende ze een contract bij High Records. Naast haar werk als zangeres begon Ann Pebbles met de High Records zanger en componist Don Bryant songs te schrijven. En begin jaren 1970 had ze enkele succesvolle singles en albums, waaronder natuurlijk I Can Stand the Rain, de single in 1973 en van het album in 1974 uitgebracht.
1: De toekomst van toen.

0: glazige hemel in trans, hè? Recht uit het hart. Spitsing en recht uit het hart. En daarvoor Alex Jordan. En happiness. Nou, dat hoop ik dan maar. We gaan eens even naar boven kijken. En waarom kijk ik naar boven? Nou, het weer. Morgen hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Het blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon en de temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden. Nou, vrijdag komt er een hoge drukgebied bij. De hoge drukgebied zorgt ervoor dat storingen op afstand worden gehouden en dat de wind draait naar het zuidwesten. Er wordt warme lucht aangevoerd en de zon, ja, die schijnt geregeld. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs wel 25 graden worden. Nou, dat is toch weer een klein beetje zomers gevoel, hè? Toch? Britney Spears nu en Born to Make You Happy.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Nee, gaan we zeker niet doen. Zo, dan is het nu tijd voor het volgende onderwerp. En dat is een tv-tune of een tv-thema. Of het is een tune van een of andere film. Of het kan ook van de radio zijn. Deze keer heb ik gekozen voor Black Beauty. The Adventures of Black Beauty was een Britse televisieserie. Die liep tussen 1972 en 1974. De reeks werd geproduceerd door het London Weekend Television. En enkele hoofdpersonages zijn gebaseerd op het boek Black Beauty uit 1877. De serie is het vervolg van een boek. Nou, doordat het op zondag gedurende de theetijd werd uitgezonden, bereikte het een ruimer publiek dan de doelgroep. De 25 minuten durende reeks raakte zo in de top 20 van de kijkcijfers. Ook de generiek Galloping Home van Dennis King en uitgevoerd door het London String Orchestra raakte zo bekend. 20 jaar later werd een vervolg gemaakt en die heette The New Adventures of Black Beauty. Die heb ik eigenlijk nooit gezien. Maar hier komt nog die hele mooie tune van Black Beauty.
1: The greatest music ever made. Classic hits. Seabreeze. Seabreeze. I am.

0: die gelukkige dag, dat was in 1985. Didi heette ze. En It's My Lucky Day. En daarvoor The Farm and All Together Now. En daarvoor natuurlijk die mooie tune van de serie Black Beauty. Zo, hebben we nog een aantal te gaan. Waaronder Bob V, Rubberball. En dat komt uit 1961. Dus gaan we eventjes lekker stuiteren. En daarna Clouds en Save Me. En daarna ga ik afscheid nemen.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: Clouds en Save Me. Ja, en daarvoor hoorde je Bobby V en de Rubber Ball uit 1961. Hoe vaak zullen ze hem gestuiterd hebben? Huh? Ja, dat kunnen we niet meer vragen. Ik denk dat hij ook die mensen. Bobby V leeft ook niet meer, geloof ik. Nee. Goed, als je op het klokje kijkt, is het alweer bijna 10 uur. Nou ja, bijna 10 uur. Ik heb nog een hele mooie lange versie van de BBQ Band en Dreamer uit 1984. Ik ben graag volgende week woensdag weer terug tussen 8 en 10. En dan, ja, en sowieso bedankt dat ik weer het programma mag maken hier op Radio Seabreeze. Goed, terug weer geweest, zeggen ze wel eens. En ze zeggen ook al eens van terug op het oude nest. Tot volgende week.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De groep wadlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor wat zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Voor Lemmy Coats en Zwerde Bontvachtjassen. De grote mode, Lemmy Minimantels, Lemmy Maximantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Soms zegt een zachte noot meer dan 1000 woorden. Laat de klanken je begeleiden, zonder dat je iets hoeft te volgen. Dit zijn de klanken van Dream Sessions. When you're

Adem diep in en laat de spanning van de dag langzaam los. De melodieën bewegen zacht door de ruimte, alsof ze alles wat zwaar voelt verzachten. Geen druk, geen verwachtingen, alleen de klank die bij je blijft. Voel dit moment en laat het zachtjes bij je binnen.

laat de stilte tussen de noten je herinneren aan je eigen adem. Aan de momenten die je even helemaal voor jezelf hebt. Dit was Dream Sessions. Dank je dat je hebt geluisterd en stil hebt gestaan bij dit

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van

0: Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: No shopping list? How do you remember the Horlicks? Say this to yourself all the way to the shops. Left, right, Horlicks, right. Left, right, Horlicks, right. Horlicks, right, Horlicks, right. Left, right, Horlicks, right. Got it? Then drink it every night for the right kind of sleep.